Bouwkeli, Toekie Bouwkeli, de grootste Bouwkeli, Bouwkeli, Bouwkeli, Bouwkeli, Bouwkeli, Bouwkeli, Bouwkeli, Bouwkeli, Bouwkeli, Bouwkeli, Bouwkeli, doe mijn poetsie, ik stem poetsie, doe mijn poetsie, ik stem poetsie, ik stem poetsie, doe mijn poetsie, ik stem domein, ik stem domein, ik stem domein, ik stem domein, ik stem domein, ik stem domein. Putzeli, putzeli, putzeli, putzeli, putzeli, putzeli, putzeli, putzeli, hunger, putzi, hunger, putzi, hunger, ham, hunger, ham, hunger, ham, hunger, ham, putzi, hunger, putzi, hunger, putzi, hunger, putzi, hunger, nicht die Mama, Halin, nicht die Mama, Halin.